Van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 3 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt.

Werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht.

0: nieuws van 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand, onder meer toen ze op de fiets zaten. In de Nations League heeft het Nederlandse elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Gakpo scoorde in blessuretijd de gelijkmaker. Het weer, een zonnige en warme dag bij 19 tot 24 graden.

0: nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voor de 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand, onder meer toen ze op de fiets zaten. In de Nations League heeft het Nederlandse elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Gakpo scoorde in blessuretijd de gelijkmaker. Het weer, een zonnige en warme dag bij 19 tot 24 graden.
1: Omroep Venray.
2: 90.2 FM.

0: Venray.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
3: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
4: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
2: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
6: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
7: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
6: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
7: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
6: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
7: Duur?
6: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
8: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de mensen ervoer vorig jaar sociale overlast. Met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jetten. Daarna kreeg hij applaus. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in en 7 mensen zijn aangehouden. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum 9 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer door de werkzaamheden op de N3 en de A27. En verder valt op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en Vlijmen 13 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
2: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
1: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
3: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
1: Het weer zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land vallen er een paar op. Onder andere de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergshoek 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A59, Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Hooipolder en Vlijmen 18 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht is de temperatuur sterk gedaald. Onder een heldere hemel kwamen we uit op zo'n 4 à 5 graden als minimum. Vlak boven de grond heeft het zelfs een graadje gevroren. Ook heeft zich op veel plaatsen nevel en mist gevormd. Maar deze lost vanmorgen geleidelijk aan op en maakt een plaats voor zonnige perioden. Er staat overdag een zwakke wind uit een zuidelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag bij veel zon uit op zo'n 24 graden.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op diverse plekken behoorlijke vertraging op dit moment in het zuiden van het land. Dit heeft alles te maken met de afgesloten A27. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Geldermalsen, 20 kilometer langzaam rijden stilstaan, kost je een half uur. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Vianen en Zaltbommel, ook nog eens een half uur oponthoud. De A16 Rotterdam-Breda, tussen Ridderkerk en Knoopend Klaverpolder, 15 kilometer file met een half uur vertraging. En er gebeurde er ook nog eens een ongeluk op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Voor Baandrecht, 8 kilometer file. De weg is vrij, met een vertraging nog ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuken Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: weerbericht met Leij Springenberg.
1: Afgelopen nacht is de temperatuur sterk gedaald. Onder een heldere hemel kwamen we uit op zo'n 4 à 5 graden als minimum. Vlak boven de grond heeft het zelfs een graadje gevroren. Ook heeft zich op veel plaatsen nevel en mist gevormd. Maar deze lost vanmorgen geleidelijk aan op en maakt een plaats voor zonnige perioden. Er staat overdag een zwakke wind uit een zuidelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag bij veel zon uit op zo'n 24 graden.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De verdachte van de steekpartij gisteravond bij het asielzoekerscentrum in Simpelveld is een man van 24. Bij het incident raakte een man van 22 gewond. Een geparkeerde 45 kilometer auto in Meer is vanochtend helemaal uitgebrand. Van het voertuigje is alleen een smeulend karkas overgebleven. En tijdens de kinderboekenweek wordt dit jaar ook uit Limburgstalige boekjes voorgelezen door bekende provinciegenoten.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer vijfde en een keer zesde in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke files in het zuiden van het land en die staan met name op de omrijroutes van de afgesloten A27. Zoals om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dus knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel ook een half uur extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Hooipolder in beide richtingen een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
5: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op nieuwjaarsdag zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf. Verder wil hij niks zeggen. De rechtbank is niet te spreken over zijn gebrekkige medewerking. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt is niet onafhankelijk, vindt de rechtbank Noord-Nederland. Omdat hij ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf is, zou hij een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Hij won 3 keer een etappe in de Tour de France en 2 in de Vuelta. Daarna was hij nog bondscoach. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 24 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke files op de omrijroutes van de afgesloten A27. Zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel daar 20 minuten op onthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Evelingen en Empel 24 kilometer met bijna 3 kwartier vertraging. A16 is druk. Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht 1,5 uur vertraging. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabine en Numansdorp 7 kilometer met 1,5 uur extra reistijd. En de A73 Maasbracht-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Kuik en Wiegen. De weg is vrij, met de vertraging nog altijd ruim 1 kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De verdachte van de steekpartij gisteravond bij het asielzoekerscentrum in Simpelveld is een man van 24. Bij het incident raakte een man van 22 gewond. Een automobilist is aangehouden na een aanrijding in Geleen. Hij botste met zijn auto achterop een stilstaand busje. En Max Verstappen heeft tijdens de derde vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de snelste tijd geklokt. Vanmiddag is de kwalificatie voor de race op het stratencircuit van Baku.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Lange files in het zuiden van het land deze middag. En dat heeft alles te maken met de afgesloten A27. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Empel 8 kilometer met een half uur vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg ook nog eens een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Stadbommel 18 kilometer file met 50 minuten extra reistijd. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Knoopend Sabina 6 kilometer met een half uur vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Klaverpolder 17 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De politie-eenheid Limburg boekt successen in de strijd tegen nepagenten. Waar de politie vorig jaar 863 incidenten registreerde, bereikte de overlasten in de zomermaanden een absoluut dieptepunt met zo'n 40 meldingen per dag. Dankzij extra inzet en het delen van geblurde foto's zijn er meer aanhoudingen verricht. Van 30 september tot en met 11 oktober is er weer extra aandacht voor het belang van kinderboeken. In Limburg wordt dit jaar niet alleen uit Nederlandse boeken voorgelezen, maar ook bekende provinciegenoten lezen voor uit Limburgstalige boekjes. Onder andere influencer Lotte Oet Limburg, de Valkenburgse wethouder Daan Privo en drag queen Miss Patty Pampam lezen in het Limburgs voor aan kinderen in de kinderopvang. En sport Ruben van Bommel heeft zijn debuut als international van het Nederlands elftal binnen. Met een assist was de PSV er meteen bepalend. In het Nations League-duel met Duitsland kreeg de aanvaller in de 83e minuut zijn gewenste speelminuten en daarmee het haasje. Dat is een symbolisch speltje dat iedere debutant ontvangt. En de komende 3 weekenden worden Limburgse snelwegen afgesloten vanwege werkzaamheden. Eerst is de A76 aan de beurt. Deze is in de richting van Heerlen dicht. Tussen knooppunt Kerenzijde en Nut vanaf vanavond 9 uur tot dinsdag 29 september 5 uur 's ochtends. Het weer in Limburg, het wordt zonnig en in de middag is het warm bij een zwakke wind. De temperatuur loopt op tot 23, lokaal 24 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel lange files in het zuiden van het land op dit moment. Veel hebben te maken met de afgesloten A27. Ik begin met de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer met een half uur extra reistijd. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer met een half uur vertraging. De A16 Breda Rotterdam tussen Breda Noord en afrit Dordrecht 19 kilometer file met een half uur oponthoud. A16 Rotterdam Breda tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Klaverpolder 15 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabine en Numansdorp 7 kilometer met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De verdachte van de steekpartij van gisteravond bij het asielzoekerscentrum in Simpelveld is een man van 24. Bij dat incident raakte een man van 22 gewond. Een automobilist is aangehouden na een aanrijding in Geleen. Hij botste met zijn auto achterop een stilstaand busje. En in Gaia Zoo in Kerkrade is een reuzenmiereneter geboren. De dierentuin doet mee aan een fokprogramma voor het Latijns-Amerikaanse dier.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 2 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van de AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Empel 7 kilometer met een half uur vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel bijna 3 kwartier extra reistijd. En er staat 20 kilometer file. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht bijna een half uur vertraging. En de A59 Den Bosch richting Knoopend Zonzeel. Vanaf Ter Heide kom je daar in een file van 4 kilometer, maar het kost je wel 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
6: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
5: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
6: Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Met mij Springerenberg.
1: In de vroege ochtend was het vrij fris. Temperaturen maar van net boven het vriespunt. Ook plaatselijk nevel en mist. Maar die is intussen opgelost. En vanmorgen waren er dan ook flinke zonnige perioden. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 20 graden. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Er staat een zwakke wind uit een zuidelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier vertraging. Het is heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel een uur oponthoud. De andere kant op ook een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht Centrum drie kwartier vertraging. Ook op de A16 de andere kant op tussen knooppunt Ridderkerk en Klaverpolder 20 minuten. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij de Alfred Numansdorp is de vertraging drie kwartier. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef een kwartier. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je radio staat weer aan.
4: Omroep Vendraai.
3: Elke dag.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburgers ervaren steeds vaker sociale overlast, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral hangjongeren zijn voor 1 op de 4 Limburgers een probleem. De verdachte van de steekpartij gisteravond in het AZC in Simpelveld is een man van 24. Bij het incident raakte een man van 22 jaar gewond. En in Gaiazoo in Kerkrade is een reuzenmiereneter jong geboren. De dierentuin doet mee aan een fokprogramma voor het dier.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 3 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta, blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land, bij elkaar 220 kilometer file. Vooral op de A2 in beide richtingen lange files, en dat komt door de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het heel erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg is de vertraging ongeveer 50 minuten. De andere kant op ook 50 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam zelfs ruim een uur vertraging tussen Breda-West en Dordrecht. De andere kant op een half uur. Op de A50 Eindhoven-Arnhem moet ik zeggen, tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging 25 minuten. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg ook 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
5: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een kwart van alle Limburgers zegt last te hebben van sociale overlast. Vooral hangjongeren worden vaak genoemd. En daarmee is de overlast toegenomen, blijkt uit de cijfers van het CBS. 4 jaar geleden klaagde nog maar 1 op de 5 Limburgers. Hangjongeren zijn in verschillende Limburgse gemeenten een groot probleem. Afgelopen zomer namen bijvoorbeeld Heerlen en Maastricht nog serieuze maatregelen om de overlast te beperken. Het zijn trouwens niet alleen jongeren waardoor mensen meer overlast ervaren. Ook verwarde personen, openbare dronkenschap en vervelende buren worden vaker genoemd. De politie heeft een 24-jarige man uit Simpelveld aangehouden voor de steekpartij bij het asielzoekerscentrum gisteravond. Een man van 22 raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De verdachte werd gisteravond vlakbij het AZC aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De laatste postzegel- en muntenhandel in Zuid-Limburg sluit de deuren. Verzamelaarswinkel Le Timbre in Heerlen gaat na bijna 44 jaar dicht. De eigenaar is inmiddels 74 en vindt het tijd voor zijn pensioen. Al gaat hij de zaak wel missen.
1: Het is niet zomaar een winkel. En ik heb weer een sociale functie. Maar ook dat klanten hier komen, die gaan zich bij mij aan het bureau zetten. Maak me vrij en dan gaan ze hier lekker uitzoeken wat ze nodig hebben. Dan drinken we een kopje koffie bij elkaar. Dat zijn momenten, ja, de binding met de klanten. Dat vind ik wel heel erg, ja. Heel erg mooi, ja.
0: In december gaat de winkel voor het laatst open. Met de sluiting van Le Timbre blijven er in onze provincie nog 2 munten- en postzegelshandels over. En in Gajazoo in Kerkrade is een reuzenmiereneter jong geboren. En dat is voor het eerst in 7 jaar. De baby reuzenmiereneter is zondag geboren en maakt het goed. Voorlopig is het diertje nog amper te zien omdat het zich verstopt in de vacht van de moedermiereneter. Over een paar maanden komt het daar pas uit. De dierentuin in Kerkrade doet mee aan een fokprogramma voor het dier dat leeft in de jungles van Midden- en Zuid-Amerika.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 1 uur. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel ook 1 uur vertraging. Op de A16 Belgische grens Rotterdam 1 uur vertraging tussen Rijsbergen en Zwijndrecht. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de Alfred Numansdorp is de vertraging ook 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is het heel erg druk. Er staat meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Het is heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Sta je een uur in de file tussen Bokstel en Waardenburg. En ook de andere kant op is de vertraging een uur. Die files zijn zo lang vanwege de afgesloten Merwedebrug in de A27. En daardoor is het ook heel druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Zwijndrecht 3 kwartier vertraging. De andere kant op tussen Terbrechtseplein en Dordrecht is de vertraging 35 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Dussen en Empel 1/2 uur vertraging. Op de N267 Drune-Andel bij Andel 1 uur oponthoud. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 is de vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jetten zegt dat er een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens die stichting loopt de samenwerking met banken niet goed. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Het weer zonnig en droog bij 19 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is extreem druk in het zuiden van het land, bij elkaar ruim 300 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg is de vertraging 1 uur. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel ook 1 uur extra reistijd. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid. Daardoor 3 kwartier vertraging. Bij Bergen op Zoom is de linker rijstrook dicht. Op de A16 is het ook bijzonder druk, vooral van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Zwijndrecht 1 uur vertraging. Daardoor ook file op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder ook 1.5 uur extra reistijd. Ook op N-wegen is het druk, onder andere op de N267 Drune-Andel bij Wijk en Aalburg. 3 kwartier vertraging vanaf de A59. En op de N277 Kessel-Ravenstein tussen Reek en de aansluiting met de A50 ook 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een aanrijding met een vrachtwagen in Roermond is een kind gewond geraakt. Het letsel lijkt mee te vallen, al werd het jongetje meters meegesleurd. Limburgers ervaren steeds vaker sociale overlast, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral hangjongeren zijn voor 1 op de 4 Limburgers een probleem. En Max Verstappen start morgen vanaf een teleurstellende 8e plek voor de grote prijs van Azerbeidzjan.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakten die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 360 kilometer file. Het is vooral erg druk op Noord-Zuidverbindingen door de afgesloten Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Verder een lange file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. Daar sta je 50 minuten in de file. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. De A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina is nu dicht door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 3 kwartier vertraging. De andere kant op sta je ook 3 kwartier in de file. Op de A17 daardoor ook veel vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 35 minuten oponthoud. Op de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen Kruiningen en knooppunt Markiezaten is de vertraging 3 kwartier. Meer dan een uur sta je in de file op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
8: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Venray.
1: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een kind in Roermond is gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Het jongetje is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jonge fietser werd op de kruising van de Capellerlaan en Prins Bernhardstraat gegrepen door de vrachtwagen en werd meters meegesleurd. Toch lijkt het letsel mee te vallen, de jongen was nog aanspreekbaar. Ook na 1 oktober mogen boeren geen water uit sloten, beken en plassen halen. Het waterschap neemt deze uitzonderlijke maatregel omdat de natuur langer nodig heeft om te herstellen van de droge zomer. Normaal gesproken liepen de zomerse onttrekkingsverboden tot 1 oktober, maar dat wordt nu verlengd. Het waterschap Limburg heeft wel een aantal uitzonderingen gesteld. Met name in Noord- en Midden-Limburg zijn er riviertjes en beken waar wel water gewonnen mag worden en ook een aantal sectoren is uitgezonderd. Een kwart van alle Limburgers zegt last te hebben van sociale overlast. Vooral hangjongeren worden vaak genoemd. En daarmee is de overlast toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. 4 jaar geleden klaagde nog maar 1 op de 5 Limburgers over sociale overlast. Hangjongeren zijn in verschillende Limburgse gemeenten een serieus probleem. Afgelopen zomer namen bijvoorbeeld Heerlen en Maastricht serieuze maatregelen om de overlast te beperken. Het zijn overigens niet alleen jongeren waardoor mensen meer overlast ervaren. Ook verwarde personen, openbare dronkenschap en vervelende buren worden vaker genoemd. En in Gaia Zoo in Kerkrade is een reuzenmiereneter jong geboren. Dat is voor het eerst in 7 jaar. De baby reuzenmiereneter is zondag geboren en maakt het goed. Voorlopig is het diertje nog amper te zien omdat het zich verstopt in de vacht van de moedermiereneter. En over een paar maanden komt het daar weer uit. De dierentuin in Kerkrade doet mee aan een fokprogramma voor het dier dat leeft in de jungles van Midden- en Zuid-Amerika.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 280 kilometer file, maar de files worden heel langzaam wel ietsje korter. Geldt zelfs voor de A2. Van Eindhoven naar Utrecht is de vertraging nu nog een half uur tussen Vught en Kerkdriel. De andere kant op nog wel een uur vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 40 minuten extra reistijd. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 35 minuten vertraging. A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij knooppunt Empel is het oponthoud een half uur. Op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg ook een uur vertraging. En 50 minuten sta je in de file op de N277 van Kessel naar Ravenstein voor de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Omroep

0: Maas op haar mooist, bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
0: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
1: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een van de twee verdachten van de dodelijke schietpartij in Roermond is weer op vrije voeten. De man van 20 blijft nog wel verdachte. De andere verdachte, zijn 47-jarige vader, zit wel nog vast. De provincie Limburg stelt eisen aan het gebruik van het omstreden bouwmateriaal Bomix. Dat wordt gebruikt bij de verbreding van de A2, maar dat mag nu niet meer in gebieden waar grondwater wordt beschermd. En Max Verstappen start morgen vanaf een teleurstellende 8e plek voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtsorganisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. En de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 250 kilometer file en er zitten een paar hele lange exemplaren bij. Het is onder andere heel erg druk tussen Utrecht en Den Bosch in beide richtingen, maar vooral richting het zuiden. Je hebt daar ongeveer een uur op onthoud. De andere kant op sta je een half uur in de file. Op de A16 Belgische grens Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht bijna een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op sta je ook 40 minuten in de file, dus richting het zuiden, tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Door de drukte op de A16 is het ook vastgelopen op de A17, Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, ook 35 minuten tijdverlies. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Empel een half uur vertraging. Op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg een uur. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: is Rooi Actueel. Het belangrijkste nieuws van afgelopen week met Sanne Pools.
3: Goedemiddag, het is weer vrijdag 25 september om precies te zijn. Iets na 6 uur en dit is Rooi Actueel. Zometeen, auto raakt van de weg en slaat over de kop. Maar eerst muziek van Shabuzi.

Basong Tipsy, wat blijft dat toch een goed nummer. Ik krijg daar gewoon een weekend goede zin van. Hey, nu hoor je Ring Ring Ring. Dat is een plaat uit 1991. En het gaat over als de telefoon blijft rinkelen continu. Nou, als wij toch in 1991...

0: Met Shoes in Texas.
1: Dit is Rooi Actueel met de hoofdpunten van het Venrijse nieuws met Sanne Pons.
0: In Vredepil is zondagavond een auto uit de bocht gevlogen en over de kop in het weiland terechtgekomen. Het ongeval gebeurde rond 11:45 op de kruising van de Vredeweg en de Vredepilweg. De bestuurder was de enige inzittende en kon gelukkig zelfstandig uit de auto komen. Hij is ter plaatse gecontroleerd door het ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het e-call-systeem, wat vandaag de dag, wat eigenlijk nieuwe auto's allemaal wel bezitten, die alarmeerde automatisch de hulpdiensten, waardoor de exacte locatie snel bekend was. De auto die raakte zwaar beschadigd en is geborgen. De politie die onderzoekt de oorzaak van het ongeval.
1: Het belangrijkste Venrijse nieuws.

0: is Rooi Actueel. Met de hoofdpunten van het Venrise nieuws. Met Sanne Pons.
1: De A73 bij Overloon is afgelopen maandagavond enige tijd volledig afgesloten geweest. Het ging erbij om een autobrand. De bestuurder die merkte tijdens het rijden dat zijn auto in brand stond en kon gelukkig op tijd het voertuig verlaten. De brandweer van Venray kwam met een tankautospuit en waterwagen ter plaatse. De auto die brandde volledig uit. Door de afsluiting ontstond er een file van ongeveer 2,6 kilometer. De politie waarschuwt automobilisten om bij een incident op de snelweg niet uit je auto te stappen om te gaan kijken. De vluchtstrook die moet namelijk vrij blijven voor de hulpdiensten.

0: Venray.
1: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een kind in Roermond is gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Het jongetje is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jonge fietser werd op de kruising van de Kapellerlaan en Prins Bernhardstraat gegrepen door de vrachtwagen en werd meters meegesleurd. Toch lijkt het letsel mee te vallen, de jongen was nog aanspreekbaar. Ook na 1 oktober mogen boeren geen water uit sloten, beken en plassen halen. Het waterschap neemt deze uitzonderlijke maatregel omdat de natuur langer nodig heeft om te herstellen van de droge zomer. Normaal gesproken liepen de zomerse onttrekkingsverboden tot 1 oktober, maar dat wordt nu verlengd. Het waterschap Limburg heeft wel een aantal uitzonderingen gesteld. Met name in Noord- en Midden-Limburg zijn er riviertjes en beken waar wel water gewonnen mag worden en ook een aantal sectoren is uitgezonderd. Een kwart van alle Limburgers zegt last te hebben van sociale overlast. Vooral hangjongeren worden vaak genoemd. En daarmee is de overlast toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. 4 jaar geleden klaagde nog maar 1 op de 5 Limburgers over sociale overlast. Hangjongeren zijn in verschillende Limburgse gemeenten een serieus probleem. Afgelopen zomer namen bijvoorbeeld Heerlen en Maastricht serieuze maatregelen om de overlast te beperken. Het zijn overigens niet alleen jongeren waardoor mensen meer overlast ervaren. Ook verwarde personen, openbare dronkenschap en vervelende buren worden vaker genoemd. En in Gajazoo in Kerkrade is een reuzenmiereneter jong geboren. Dat is voor het eerst in 7 jaar. De baby reuzenmiereneter is zondag geboren en maakt het goed. Voorlopig is het diertje nog amper te zien omdat het zich verstopt in de vacht van de moedermiereneter. En over een paar maanden komt het daar weer uit. De dierentuin in Kerkrade doet mee aan een fokprogramma voor het dier dat leeft in de jungles van Midden- en Zuid-Amerika.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land, onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging 40 minuten. De andere kant op richting het zuiden tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim een uur oponthoud. Ook de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht, ruim 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp 3 kwartier vertraging. A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de N267 Drunen-Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg 1 uur vertraging. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Elke dag voor jou. Dit is Rooi Actueel met het belangrijkste nieuws van afgelopen week. Met Sanne Bos.
4: Iets na 6:30 is het alweer fijn dat je luistert naar Rooi Actueel. Het programma waarin ik je meeneem met het belangrijkste nieuws van afgelopen week. En uiteraard aan het einde van dit programma zal ik ook de agendaberichten gaan behandelen. Het wordt volgens mij prima weer, dus als je nog geen plannen hebt, blijf dan vooral luisteren.

0: Passenger van Alex Wan.
1: Dit is Rooi Actueel met de hoofdpunten van het Venrise nieuws met Sanne Pons.
0: Ja, ik zei het net al even. Ik begin met goed nieuws. Want ondernemers en inwoners die schade hebben geleden door de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Oostrum, die kunnen in sommige gevallen een beroep doen op een wettelijke compensatieregeling. De gemeente Venray benadrukt dat zij niet aansprakelijk is voor de schade. Volgens burgemeester Michiel Uitenhaag is daar geen sprake van, omdat de gemeente niet nalatig is geweest. Schade aan bijvoorbeeld woningen, inboedel en bedrijfseigendommen valt in principe onder de eigen verzekering. Voor aantoonbare financiële schade door overheidsmaatregelen, zoals de ontruiming van de camping, kan mogelijk een beroep worden gedaan op de nadeelcompensatie. Of daadwerkelijk een vergoeding wordt toegekend, dat is niet op voorhand zeker, schrijft Dagblad de Limburger.
1: Voor meer nieuws uit onze regio, check je omroepvenray.nl.
0: Zet je radio maar even wat harder, want hier komt een echte meezinger van Paul Simon.

0: Actueel met Sanne Bos.
1: Ja, dan heb ik natuurlijk ook deze week weer voor jullie de Omroep Venray weekendtips. Wat je allemaal kunt gaan doen dit weekend. Nou, ik zal je zeggen, je kunt in IJsselstein het beste een tentje opzetten. Want daar is van alles te doen dit weekend. En we gaan eens beginnen met de paardensport. Dit weekend staat namelijk helemaal in het teken van de SGW IJsselstein. En daar strijden ruiters en amazones zaterdag en zondag om verschillende Nederlandse titels. En buiten dat er wedstrijden zijn, zijn er ook verschillende activiteiten voor de bezoekers. Nou, mocht je niks met paarden hebben, maar wel met brullende motors, dan kun je ook gewoon in IJsselstein blijven, want daar is dit weekend de Pooling Days. Op de agrobaan komen liefhebbers van tractorpooling en motorsport samen. De wedstrijden en het spektakel zijn zaterdag en zondag te bezoeken. Dan gaan we naar het centrum van Venray, want daar is zondag de modekoopzondag. Hé, dat is leuk, dan gaan de mannen gewoon naar IJsselstein en de vrouwen kunnen het geld uitgeven in het centrum van Venray. Tijdens de fashion tour worden op verschillende plekken in het centrum de nieuwste najaarslooks gepresenteerd. De modeshows die zijn om 1 uur, om 14:15 en om 15:30. En voor de liefhebbers van boeken is er zondag de Venrayse boekenmarkt op het Schouwburgplein. Alles even rustig nalezen, dat kan natuurlijk op activiteitenvenray.nl.
0: Tip de redactie via info@omroepvenray.nl of kijk op omroepvenray.nl.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
1: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
1: En de coalitie gaat praten met Pro, JA21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui en warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft heel lang druk in de regio. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Nog 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch is de vertraging zelfs nog 1 uur tussen Vianen en Zaltbommel. Ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht nog 40 minuten vertraging. De andere kant op sta je nog 1.5 uur in de file tussen Rotterdam en Dordrecht. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, daar sta je 1 kwartier in de file bij Numansdorp. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oost en knooppunt Bankhoef nog 20 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Drunen en Vlijmen 1 kwartier. Ook op de 59 bij knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch ook 1 kwartier vertraging. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging nu ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 7 uur. Dit is een nieuwe Vrijlaat. De vrijdagavondshow van Omroep Venray.
1: Ha. 3,5 minuut over de klok van 7 uur. Welke datum is vandaag, Hans?
2: 26e.
1: Ja, zoiets. Ja, normaal heb ik hier links van mij een scherm.
2: De 25e.
1: 25e. Ja. Normaal heb ik hier een schermlink van mij staan met boven de datum.
2: Ja, ik zie het hier wel staan in het scherm. Onder de klok. Tussen de rode en de witte klok.
1: Onder de ronde. Oh ja, daar staat hij, ja. Vrijdag 25 september 2026.
2: Zal ik jou even uitleggen hoe het systeem werkt?
1: Ja, nee, maar ik heb al de link van mijn klok staan. Daar ben ik aan gewend.
2: Oké.
1: Okay. Ah, de computers werken wel.
2: Ja, ja, ja.
1: Het puinhof hier, hè. Hopeloos zal er een jingle eind moeten komen.
2: Marco, die zegt het zo mooi.
1: Wat, hopeloos?
2: Het hopeloos zegt hij, hè?
1: Ja, hij zegt, nee, dat is hij niet.
2: Is het
1: die jingle?
2: Ja.
1: Nee, zal daar even uitleggen.
2: Oké, okay,
1: daarover gesproken, Marco is er vandaag niet. Die gaat zich voorbereiden, die gaat morgen een dagje Mediapark doen. Die uitreiking van de lokale omroep of zo dergelijke.
2: Oh, er waren meer mensen van de omroep.
1: Ja, die gaan daar naartoe. Ik weet dat een paar jaar geleden, toen belde André van der Heijden op zaterdagmiddag in mij live in de uitzending. Laat het zo zeggen, het was maar goed dat André zelf niet aan het rijden was. Ja, en Dennis is er ook niet. Ja, ze hadden terecht, want zijn broer Bernie die heeft vandaag een heel belangrijk optreden. Ik had eigenlijk moeten weten waar ik er naartoe gegaan zelfs aan Bernie. Ik had de optreden van Bernie wel willen zien, maar ja, dan had jij hier allemaal alleen gezeten.
2: Ja, doen we dat niet aan?
1: Nee, doen we niet. Maar ik ben wel blij dat je er bent. Wat staat jou wat te wachten vandaag?
2: Ik had al wat hints gehoord.

0: Oh, hallo? Hallo? Start. Start.
1: Meepraten met de DJ's? Ga naar omroepvenraai.nl en druk op de groene knop.
0: Hé, hey. What's happening? ligt het nou aan mij? Ik denk het wel, hè?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ik denk het ook wel.
2: Ja.
0: Ja, dus al, eigenlijk zou Martin Garrix moeten komen.
2: Double klikken werkt dat niet?
0: Ja, ja. Weet niet. Ja, hallo, wat krijgen we nou allemaal? Er gaat helemaal verdwijnen en er gaat heel veel tevoorschijn komen. En niet wat ik wil hebben.
2: Nee, alles.
0: Kijk of Whitney Houston dan wil starten. Ja.
2: Ha, iets werkt.
0: Je moet toch wel een dode mens hebben, hè?
2: Ja.

0: Houston en I'm your baby tonight. Hans, zeg eens even iets.
1: Ja, moet ik iets dan niks zeggen?
0: Jij zei al die gevoel een beetje te zachtig.
1: Ja, nu is het bitter.
0: Ja, beter. Ja, ik had het wekkend rood nu dus.
1: Oké, okay. Oh, sorry. Maar ik er rustig op laten.
0: Maak je applaus houden, zo.
1: Dan zal ik mezelf hier wat warmer zetten. En dan hoorde ik jou ook veel harder.
0: Oké. Nou, is dat prettig. Ja. Dat is vol als je thuis zit, hè? Dan kun je maar uitzetten, nu niet. Ja. Hoe is het verder met je, Hans?
1: Goed.
0: Ja, ja, een tijdje niet meer in de studio geweest. Laatste keer was de barbecue, denk ik.
1: Nee, ik ben nog vast. Ja, de barbecue, ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Ja, ja, de barbecue, denk ik, de laatste keer geweest. Dus,
1: Ja, binnenkort ben ik weer wat mobieler.
0: Oh ja, jij hebt een andere auto gekocht, hè?
1: Ja, ik heb hem nog niet, maar dan kunnen we de jingle vervangen.
0: Nou, dat moet dan blijken. Ik bedoel, ja, de vooruitzichten zijn goed, ja. Even de luisteraar thuis. Wij houden Hans vaak voor de gek dat hij heel vroeg moet vertrekken... bij die hier altijd in de studio zijn.
1: Ja, en dat is niet zo, maar ik heb er nu zelf tegenmaatregelen genomen.
0: Ja, heel goed, heel goed. En waar heb je gekocht?
1: Op de garage waar ik altijd ben.
0: Ja, nou wel, wat voor merk?
1: Oh, wat voor merk? Het merk is 90% Nissan, maar het is een Renault.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat werkt samen. Die twee,
0: dus, Renault was een afkorting, hè? Roest en narigheid achtervolgen u lange tijd. Dat is een afkorting.
1: Die kende ik wel, maar ja,
0: ik
1: weet de andere kant, weet ik ook.
0: Ja, dat is goed. Ja, ja, ik ben al een tijdje... Ik rijd al heel lang Volkswagen. En ik heb nou een Skoda, maar ja, dat is ook half Volkswagen.
1: Dat is eigenlijk hetzelfde idee.
0: Ja, daarom, ja, dat is wel zo. En we gaan vandaag van alles doen. We moeten met z'n tweeën doen. Twee amateurtjes, eentje amateur achter de knop en één ook niet echt volledig ingeburgerd persoon hier. Maar dat komt wel goed uit, want je kunt er, als je wilt, kun jij als luisteraar meedoen. Ja. Gewoon even een appje sturen naar omroepvenderij.nl. Druk even de groene knop en dan sturen we een berichtje. Ja, de pc's werken niet, dus je moet er gewoon echt met de telefoon van de omroep doen?
1: Ik zag het net wel op het scherm. Dat heb ik. Ja, maar volgens mij heb ik een andere WhatsApp. Ik heb volgens mij de WhatsApp van het
0: school. Ik krijg je net geopend, dus.
1: Misschien omdat het hier open staat.
0: Jij zit op de productiestoel. Jij gaat maar lekker die appjes in de gaten houden.
1: Ja.
0: Maar we doen straks natuurlijk weer de muzikale bingo. Ja. En daarover heb ik toch even een beetje slecht nieuws.
1: Oh?
0: Ja. Ik heb slecht nieuws over die muzikale bingo.
1: Oh ja? Oei.
0: Wij hebben afscheid genomen van een prijs.
1: Oh, dat bedoel
0: ik. Ja, nee, daar moet je niet zo opgewekt over doen. Dat is de prijs die er eigenlijk vanaf het begin al in zat. Maar ze zijn op.
1: Ja. Ik had straks gelezen wat nou op.
0: Ja, nee,
1: nou
0: dat is niet belangrijk.
1: Hoezo?
0: Nee, de vrijlaat niet-machine is niet meer onder ons.
1: Ja.
0: Dat spijt me. Van Nederland.
1: Wat ken ik die quote van?
0: Toch even een auto bijgepakt. Nee, we hebben een nieuwe prijs daarvoor in de plaats. Ik heb wat bij je rond zitten bellen. En ik heb een bedrijf... ik ga niet te veel bescheiden bekend maken. Ik moet even kijken. Die gaan dingen schenken iedere week. En dat is... Vooral, ja, dat is een beetje ouderwets denken, maar vooral voor de vrouwen misschien wel belangrijk.
1: Ja.
0: Ik ben een beetje ouderwets ingesteld. Hè. De vrouwen staan altijd in de keuken te koken en dergelijke.
1: Ja, ik ben zo'n kok, eerlijk zeggen.
0: Ik wil best wat koken, vooral de bami vind ik heel lekker om te koken. Dus. Ja, en natuurlijk gaan we vandaag ook weer de brieven openmaken. We gaan eens even kijken van wat deze nieuwe 92 idee gaat worden. Kortom... Het zal best wel... ik ben vergeten het belangrijkste.
1: De...
0: Ja, jouw item.
1: Ja, ik zag hier staan, item. Hans, wat...
0: Ja.
1: Hoe dat...
0: Kom ik daar.

0: Lekker plaat weer.
1: Ja, en het past ook hier voor het is een beetje pijn op in de studio. My mess. My mess.
0: Even kijken, ja. Ik moet naar, ik heb het draaiboek bijna opgevallen.
1: Ik had... moest je smicht worden. Als je wil dat hij, dat doet hij niet. Oscar aan de Wolf, die gaan we dadelijk draaien trouwens. Hoef jij niet alvast aan te kondigen, heb ik al gedaan.
0: En nog een beetje eerst informatie erbij of iets? Of,
1: geen idee. Leuk plaat, dat sowieso dan. Hè. Dus goeie madron.
0: Zo goed?
1: Ja, prima. Goed zo.
0: Oké, nou graag gedaan. Ja. Je zegt het maar hoor.
1: En er is veel verkeer, zie ik daarna, toch?
0: Oh ja?
1: Ja. Nou, ja.

0: En weer nemen wij afscheid in dit programma van iets. We namen afscheid van de niet-machine, de vrijlaat niet-machine. En nu nemen we afscheid van dit als 92-idee. De laatste keer dat Douwe Bob met Note to Self als 92-idee te horen is op Omroep Venray.
1: Ik dacht, je nemen afscheid van Douwe Bob, maar...
0: Nee, waarom zou ik?
1: Hoezo?
0: Ja. Nee, je mag bij mij wel blijven.
1: Ja,
0: ik heb hem al ooit ontmoet. Dat is lang geleden. Toen was hij bij ons een vlier, dat was hij. En toen hadden we net zo'n actie om geld in te zamelen voor een vrouw. Ze waren een actie voor gebronnen om de geld binnen te halen, zodat zij naar Moskou kon voor een MS-behandeling.
1: Dat heb ik inderdaad toen.
0: Ja, en toen was hij gaan van optreden. En hij had een heel mooi filmpje nog ingesproken toen voor op internet te zetten.
1: Ja, dat zijn toch... doet ook goede dingen.
0: Jawel.
1: We horen eigenlijk alleen maar...
0: Hij heeft een stuk of 10 kinderen. Bij 10 verschillende vrouwen, of is daar een beetje overdreven?
1: Ja, hij heeft zijn best gedaan.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. En hij heeft meegedaan met Songfestival. En daarover gesproken. Ja, we moeten er ergens over hebben.
1: Ja, het Songfestival.
0: Het Songfestival. Maar Nederland gaat toch meedoen met het Songfestival.
1: Ja, Nederland is niet volhardend, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik heb zoiets van, blijf bij je standpunt als je dat eenmaal hebt ingenomen.
0: Maar het was een standpunt van Avro Tros.
1: Misschien ook wel een standpunt van heel veel mensen. Tenminste, ook.
0: Ik ben hier aangenomen. Als jij een mening hebt, moet ik de tegenpartij spelen. En dan moet ik een andere mening hebben. Als jij nou eens was geweest, dan had ik me moeten zeggen van... nee, het is belachelijk dat ze dat doen en dergelijke. Maar okay, dat doe jij dat zo al. Ik moet altijd snel schakelen. Politiek dan vermengd worden met muziek?
1: Daar heb je wel een punt. Maar blijkbaar is dat de enige optie om iets te doen tegen die gasten. Ik bedoel, ja, toch?
0: Ja, maar het is, luister, er gaat een zanger, zangeres, band, noem het maar op, uit Israël, die gaat meedoen met het Songfestival. Wat heeft die te maken met die oorlog? Die personen...
1: In principe niks, maar nee. Ze komen wel uit het land. Hè? En heel veel... Als je de meningen van de mensen in dat land hoort... dan hoor je toch vaak dat heel veel mensen achter die oorlog staan. En dan denk ik van...
0: Natuurlijk snap ik jou. En de vraag is van, moeten ze meedoen, ja of nee? Doen ze wel mee? Moeten we dan boycotten? Wat bereiken we daarmee? Niks. Alleen maar een beetje aandacht.
1: Ja, een beetje aandacht, ja, dat is... En dan heb je krijg je dus het feit dat er meer aandacht voor het Songfestival is. En er gaan meer mensen kijken. Misschien is dat wel vooropgezet, het plan. Zo best kunnen.
0: Ja, maar hoe serieus neem jij het Europese Songfestival?
1: Ik helemaal niet, ik kijk er niet naar. Dus,
0: ik heb de laatste keer niet gekeken. Ik was toevallig aan Seppen, toen won net de puntentelling. Krijg je eerst even een terugblik nog van al die dingen. Die bijt uit Australië, weet ze? Delta Goodwin.
2: Die was goed, jong. Die was... Die ga ik draaien, wacht even.
1: Ja.
0: Die ga ik draaien, ik ga die zonder klaarstaan.
1: Het gaat zo overdreven allemaal. Hè. Dat, als je dat dan ziet, hoe ze dat aankondigen... dan denk ik van... Oh.
0: Delta Goodwin is het trouwens. Neem even die tijd dat Ilse de Lange en Waylon meededen. Common Linens.
1: Ja.
0: Zijn tweede geworden. Mm-hmm. Mooi nummer. Verdomd mooi in beeld gebracht. Die combinatie was echt een winnende factor. En waar verliezen ze van? Van een man in Oostenrijk met een jurk aan. Het is een vrouw met een baard. Nee, het is geen vrouw met een baard. Hij heeft er altijd iets tussen zijn benen hangen. Dus het is een man met een jurk aan. Dat is alles! Wat is daar apart aan? Loop even in Amsterdam rond en je ziet niet anders.
1: Ja.
0: En dan, wie gaat dan winnen van een geweldig goed nummer?
1: Nou, Ik heb het niet gezien, dus ik kan niet helemaal meespreken.
2: Hans, dit lucht zo op, dat ik dat even heb kunnen zeggen. Dit lucht zo op.
1: Ja,
2: maar
1: ja.
2: Dan heb je die discussies gezien op internet wie er dan mee moet doen aan de Songfestival. Want dat is al niet bekend. Dat wil er mee gaan doen, het wordt uitgezonden door de NOS, dat is allemaal bekend.
1: Nee, ik kijk niet naar allemaal die social media, dus ik heb dat. Als ik wat zie, dan is het gewoon een nieuwsbericht en dat soort dingen. En de rest boeit me allemaal.
2: Ja, nou de meest voorkomende namen al jaren is Davina Michel. He, ja. Dus natuurlijk iedereen zei.
1: Het duurt te lang, toch?
2: He?
1: Het duurt te lang.
2: Nou, nee, dat wil ik niet zeggen. Nee, maar ik zal daar even zeggen waarom dat ik niet voor haar ben. Maar iedereen denkt natuurlijk nog dat Songfestival in Rotterdam toen een paar jaar geleden. Zij was de pauze-act. Geweldig. Maar ja, al die beelden werd die er omheen gemaakt op zijn en je houdt geen nummer over. Ik bedoel, het zag er geweldig uit. Met allemaal computerdingetjes ingevoerd. De Erasmusbrug die hing daar in een keer in de Ahoy en dergelijke. En het zag er geweldig uit. Maar Davina Michel, die heeft altijd een speciale manier van zingen. Ik zal daar een nummer van hem niet.
1: Ja, draai nummer en dan kun je dat.
2: En laatst tijd ook, als ik een nieuw nummer van Davina Michel hoor, ik heb het nooit gehoord, dan is het van, oké. Wanneer komt de schreeuw?
1: Daar ben je op gefocust dan.
2: Daar ben ik op gefocust. Ja. Ik ga gewoon van wanneer doet zij die hele keiharde uithaal. Dat is haar visitekaartje voor haar. Wij gaan daar wel even zoeken naar een.
1: Zoek even een nummer op waar dat.
2: Nou even niet, want ik zeg al, ik zou eigenlijk Duncan Lawrence draaien, want er kwam ook Delta Goodrem die afgelopen jaar meedeed voor Australië.
1: Ja, die mag wel even.
2: Ja, dat is een leuke meid. Die is jaren geleden begonnen. Ik heb familie in die Zelland wonen. Ik werd daar op gewezen door mijn neef.
1: Ik zit, mijn familie woont in de buurt daar.
2: Oké, okay, maar in ieder geval, ik werd erop gewezen. Maar zij was toen een keer een beetje de antwoord op Britney Spears. Alleen zij kreeg toen een ziekte. Iets met kanker had te maken. Ze is helemaal van genezen en ze is nou echt een wereldstaan. Nou, een wereldstaan zal ik niet zeggen. Maar in Australië is ze gigantisch groot. En door het Songfestival heeft ze ook nog ik geloof een stuk of 10 shows gegeven in Engeland. Dus, Maar dit is dus de inzending van Delta Goodrem.

0: Ga naar omroepvenraai.nl en druk op de groene knop.
1: En dan kun je een berichtje naar ons sturen. Misschien wel heb jij een mening over hetgeen wat ik net zei over de Winnie en Shell of iets dergelijks. Je kunt het allemaal doorgeven via de app. Ja, omroepvenraai.nl. Druk even op die groene knop.

0: Dua Lipa. Ik zit al steeds, ik zit al 2 seconden met die tong zo klaar om dat Dua Lipa te kunnen zeggen. Ik was even blij dat jij niet keek, want het was eigenlijk, ik denk dat het heel gek uit heeft gezien.
1: Ik was even aan het ik was even kijken wat de postbus.
0: Ja, het komt allemaal dus, binnen.
1: Ja, er komt een paar appjes. Niet zoveel, maar het is.
0: Er is dus nog meer ruimte voor meer.
1: Ja, er is ruimte voor meer. Dus nou, gaan we, kom erop.
2: Meepraten met de DJ's? Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.
0: Ja, ik heb normaal gesproken met zo'n modem op de achtergrond. Maar die is niet. Die vind ik wel leuk.
1: Ja, die is ook. Dat doet me nog even denken.
0: Vertel het eens.
1: Ja, ja. Ik zie dat net binnenkomen in de postbus.
0: Ja.
1: Hives.
0: Hives?
1: Hives. Ken je dat nog?
0: De dansende banaan.
1: Ja, ja. Hives is terug.
0: Ja.
1: Ja, ik heb me al aangemeld.
0: Serieus?
1: Ja, ik zag Hilke ook.
0: Ja, Hilke.
1: Ja, die kent dat natuurlijk ook.
0: Ja, natuurlijk. Die oude kale, ik wil iets anders zeggen.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, maar ik heb ook Hives gehad.
1: Ja, ja.
0: Kun je dan?
1: Ik volgens mij ook, maar de account en zo, dat is allemaal weg. Dus ja, dan moet je dan opnieuw aanmelden. En dan krijg je bericht als je toegelaten wordt.
0: En gaat dat populair worden?
1: Geen idee. Ik denk dat de mensen te zeer verslaafd zijn aan dat Facebook, aan die filmpjes en allemaal, aan dat gereuzel allemaal achter elkaar. En
0: ik heb gelezen, destijds was Hives super populair.
1: En er was niks anders.
0: Er was eigenlijk niks, Nederlands uitvinding nog eens een keer.
1: Ja, ja, ja.
0: En daar heeft Facebook een beetje gejat.
1: Nee, Facebook is op precies op het moment dat overgenomen werd door dat bedrijf waar Dennis werkt, toen ging iedereen massaal naar Facebook. Mm-hmm. En toen is het misgegaan bij Hives. Ja, in ieder geval, de gebruikersaantallen liepen terug.
0: Ja, totdat het niet meer rendabel was. Ja. Het was van, weg. Ja,
1: het scheen dus wel dat ze als platform, spellenplatform wel actief zijn geweest. Dat wist ik trouwens niet.
0: Je hebt nog een 10, 20 minuten nog dat je bericht kunt insturen. Dus als jij een Hives account aangemaakt hebt en je wilt even delen zodat je daar vrienden kunt krijgen. Nou, geef maar even door via de postbus. Dan lezen wij dat even voor. Wat dacht je van Madonna?
1: Ja, dat is altijd goed, hè?
0: En wat dacht je van Sabrina Carpenter?
1: Bring Your Love.
0: Huh?
1: Samen met Madonna, Sabrina.
0: Goed
1: duo.
0: Ik was net al, moest ik jou goedkeuring vragen om een plaat te kunnen
1: starten. Oh nee, dat hoef je niet.

0: Dat zijn bandje The Police. En I can't stand losing you. En daarvoor dus Madonna en Sabrina.
1: Je zegt bandje.
0: Oeh, bandje.
1: Dat was toch wel een beetje meer dan een bandje, die gasten.
0: Ja. Maar waren ze drieën?
1: Ja, hij speelde lekker.
0: Ja,
1: zo bekijk
0: maar lekker, maar.
1: Ik bekijk het even naar de muziekkwaliteit.
0: Ja, dat was ik wel zo, maar ze bestaan niet meer.
1: Nee, helaas. Maar dat is met veel bandjes.
0: Ja. Old Queen, zeg maar. Die bestaan nog wel officieel, hoor.
1: Ja.
0: Hoewel ik niet verwacht dat ze nog ooit zullen optreden. Daarom gesproken, mijn Queen-momentje komt in het volgende uur. Het laatste uur komt jouw momentje. We waren even tot het laatste uur.
1: Okay, de beste dingen bewaar je tot het laatste.
0: Ja, wat ik wil zeggen zijn dat de kinderen naar bed zijn. Ja, niet waar te halen zitten.
1: Ja.
0: Dan gaan die plaats maken.
1: Oh, de bingo-kaarten. Hebben we nog niet geen op?
0: Hebben we niet gedaan?
1: Nee, nog niet gedaan. Ik zie de bingomolen nu staan. Ja, die moeten we dadelijk
0: doen. Gaan we het dadelijk even doen. We gaan de bingo open. Maar we gaan eerst even naar het nieuws.
2: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuken Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
3: Omroep Venray, het nieuws van 8 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
5: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
4: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
6: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
4: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vandaag in de studio.
1: Ik zal eens even kijken, rechts van mij zie ik twee microfoons met niemand achter de microfoon. Rechts voor mij zelfs geen camerabeeld. Camerasperker, er is niet. En links van mij, jawel, hij is weer terug sinds... wanneer was de barbecue? In augustus?
2: Nee? Ja, zoiets daar. Maar nu mag ik dan ook op de producerstoel zitten.
1: Ja. Niks werkt er, maar je zit toch op de producerstoel, hoor.
2: Dus, ik produce me een uurtje in het rond hier.
1: Jij daar bij de radio. Ja. Mag ik even voorstellen aan links van mij, Hans... Wacht even. Ik zoek even een applaus bij. Hans Dossers!
2: Dank je. En degene die tegen mij praat aan de andere kant, achter de knopjes, die zorgt dat alles feilloos werkt hier. Erik van Otterdijk.
1: Oh ja? Feilloos?
2: Ik had applaus verwacht.
1: Ik feilloos? Dankjewel, Hans. Oké, je kunt nog steeds je berichten insturen voor de postbus. Wie vind je leuker, Hans of mij? Hans of Erik? Dat is gemeen, hè. Die ga ik erin houden. Wie vind jij nou leuker? Vind je Hans lekker?

0: het lekker, hè?
1: Ja. Heel lekker dat dit plaat, hoor. Dus ja, ja, ik hou er al van.
0: Ja, ik ook. Ik moet zeggen dat de muziek van haar is allemaal lekker, lekker, lekker.
1: Ja, als dit maat de knop zet, hè?
0: Sorry, wat
1: zeg je? Alsof ik het voor het energiek voor het zeggen heb. Absoluut niet, hoor. En ik ben even... Ik heb even 4 nummers achter elkaar gedaan. Want ik was even wat aan het doen om toch te kijken of ik zo dadelijk even aandacht kan gaan besteden aan de popronde.
0: Ja, ik hoor heel weinig erover, maar ja, het is wel een happening.
1: Ja, nee, klopt. Ik heb die promo en heb ik net even gedownload. Alleen moet ik even kijken hoe ik hem nou in godsnaam nog even in mijn systeem krijg. Dus, ja. Oké, dan gaan we daarna straks wel even doen. Ik moet even mijn draaiboek tevoorschijn halen. Want ja, die anderen die doen dat allemaal uit de boot de bol. Maar ik heb even nog... hier gaat het. Even kijken. De klok van 8:00. Om 7:15 de postbus. Oké, dan gaan we de postbus doen.
0: Ja, we zitten nog net een minuutje later. Ja, wat is een mooie jingle ervoor.
1: Ja, dat weet ik, maar ze hebben van mij een speciaal mapje gemaakt... dat alles het vervolg onder
0: staat. Ja, daar staat Erik bij, ik zie het. Ja, maar jij hebt nu de volgorde... Ja, staat de volgorde van bestandsnaam, zo te zien.
1: Ja, maar normaal gesproken dan is het de postbus met een muziekje erachter. Dus weet je wat ik gewoon doe? Ik zet gewoon deze even er neer... en dan zo ga ik gewoon een muziek achter zetten.
0: Ja.
1: Ach, dat klinkt een keer wel anders dan normaal. Dat was misschien wel zo saai. De

0: Voor kan het ook, hè? Ja, dan kan ik wel niet. Ik kan wel verder laten draaien van stuur in omroepvendraai.nl, druk op de groene knop. Ik heb het al veel gedaan.
1: Dit is lekker muziekje trouwens ook.
0: Dit is dit heet Mafland.
1: Mafland.
0: Mafland.
1: Mafland. Gaan we opzoeken.
0: Oké, daar hebben we diverse mensen hebben een berichtje ingestuurd in de postbus. En dan gaan we daar de app openen voor de bingo. Ook nog eens een keer.
1: Ja, ik zei dat al de eerste uur. Ik dacht dat we dat vergeten waren, maar het is een tweede uur pas.
0: En we hebben een primeur vandaag met de muzikale bingo, hè?
1: Ja.
0: Ja, nieuwe prijzen. Nieuwe prijzen.
1: Nieuwe prijzen. Nieuwe prijzen. Ja, die.
0: Toch dankjewel.
1: Die hadden we nog niet gehoord, ja.
0: Oké, Timmy die zegt, jongen, heb je gehoord? Oh, dat is bij Limburgers, hè?
1: Ja.
0: Heb je gehoord?
1: Ja.
0: Doe goed.
1: Dat is een broodbonder, hè?
0: Ja.
1: Dat te horen, ja.
0: Dinsdag en woensdag 30 graden, het lijkt wel zomer. Barbecue?
1: Ja, barbecue. Ik heb daar niet zo hele goede herinneringen aan hier het barbecue.
0: Aan barbecues?
1: Hier. Nee, hier.
0: Nee, waarom niet?
1: In Venray niet.
0: Waarom niet?
1: Nou, het is wel lekker allemaal, maar er schijnt nog wel eens wat te gebeuren als ik er ben. Geen idee waarom. Ja.
0: Ik ben even aan het zoeken hier bij je oude fragmenten.
1: Ja, nu kun je hem gelukkig niet vinden. Maar, ja, je had hem straks.
0: Had hem straks?
1: Ik heb hem straks gehoord, ja. Daar staat. Nee, dat is weer.
0: Oké, doe jij even een volgende berichtje? Ga ik even
1: zeggen. Ik wil het volgende berichtje. Annie die heeft ook een berichtje gestuurd. Die zegt: Nederland doet toch mee met het Europese Eurovisie Songfestival. Ja, daar hebben we het vorige uur even.
0: Ja, dat was zeggen, daar hebben we het over gehad.
1: Daar hebben we het over gehad. Ja.
0: Nou, fijn dat je luistert, Annie.
1: Ja, dat is goed dat ze luistert.
0: We beginnen trouwens om 7 uur voortaan. Dus,
1: ja, misschien was het dat wel. Ja,
0: misschien dat wel, ja. Dus dan weet je dat.
1: Doe jij het volgende berichtje of zal ik het nog even doen? Want
0: volgende vakje is Blanco.
1: Ja, oké, die kunnen we gewoon overslaan.
0: Oké, dan komt er misschien nog
1: een berichtje tussen.
0: Oké, dan doe ik het eens even. In het nieuws was dat er een man aangehouden is die met... Wat? Die met beide benen in het gips een auto bestuurde.
1: Ja.
0: En hoe zit je dan als je een automaat hebt?
1: Ja, dat was mijn vraag, die heb ik erop achter gezet.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, als je een automaat hebt, mag dat dan wel?
0: Nee, want je moet dat gas kunnen geven.
1: Ja. Ik weet, ja, dan ik, moet je ik, met

0: gestoten, maar toch ja.
1: Ik heb ooit een pols gebroken. Nee, die was gescheurd. Die is gebroken, er was een scheurtje in. En dan zit hij in de gips, maar dan mag je geen auto besturen.
0: Ja, dat weet ik. Verzekeringstechnisch is dat vooral ook.
1: Je moet ten alle tijden alle verrichtingen kunnen doen van de auto. Zoiets was het.
0: Ja, maar dat is ook terecht, vind ik ook terecht.
1: Ja, maar je hebt van die zelfrijdende auto's. Hè? Dan, als die straks op de weg zijn, dan zal het misschien wel mogen.
0: Ja, maar ik vertrouw dat nog niet.
1: Als ik
0: dat bericht hoor van een half jaar geleden of een jaar geleden, dat die Tesla vol in de ankers ging op een snelweg, en dat die de laagstaande zon als oranje verkeerslicht dacht dat was, dan vertrouw ik dat toch niet helemaal echt.
1: Ja, maar voor sommige chauffeurs zal wel beter zijn als ze wel niemand zagen.
0: Ja.
1: Ik las ergens een bericht, er was iemand aangehouden, die moest mee naar het bureau en die werd getest en die had vier keer zoveel gedronken als toegestaan was. Dus je kreeg een proces verbaal. En zegt die andere, ik rij wel even hem naar huis.
0: Die hadden meer gedronken, zeker.
1: Twee straten verderop houden ze wel tegen. Die had zes keer zoveel gedaan.
0: We lachen erom, maar eigenlijk is het diep triest.
1: Er is nog een
0: berichtje van Maria binnengekomen. Ja. Die zegt, Erik is er. Dan is er structuur. Dat was ooit een uitspraak van Dennis in een oude uitzending van Vrij Laat, volgens mij. Als Erik er is, dan is er structuur. Ja, de structuur is dat er geen structuur is.
1: Ja, nee. Ik wil zeggen, het moet een heel overig mens zijn.
0: Ja.
1: Als jij even had gezegd, ik moet hoesten.
0: Ja, Theo die... Theo die zegt ook van, wat hoor ik nou? Er is een pol tussen Erik en Hans.
1: Wat, een pol?
0: Ja, je kunt een
1: pol? Wat hebben we, een pol?
0: Nee, in het eerste uur stelden we de vraag dat je kunt doorgeven.
1: Een pol?
0: Ja, ik maak er dan een pol van.
1: Theo
0: maakt er een pol van dan. Als je kunt insturen wie je het leukste vindt.
1: Ja, maar dat is een pol, niet een pol. Pol met dubbel OL. Pol. Nee, Pol is... Ja.
0: Ik heb toch... Hier staat P-O-L-L.
1: Ja, maar ik verstond Pol.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik werk veel met Polen, dus...
0: Je hoort alleen
1: Wat zei je Theo nou?
0: Dat hij gaat stemmen. Ik vind het leuk dat die Pol
1: er is. Ja, maar is je stem al binnengekomen?
0: Ik heb nog niks gezien. Nee, ik zie het hier niet, want je hebt de telefoon bij je liggen. Die verbinding die ik hier op scherm heb, blijkt niet...
1: Ik zal het even uitleggen voor Annie, want Annie was een beetje laat bij je programma. We hadden het eind van de vorige uur hadden we het erover. Wie is dat leukste, Hans of Erik? Dus,
0: En dan mag je dan stemmen?
1: Mag je stemmen, moet niet hoor. Moet niet. Pim zegt, welke kleur heeft Hans een racemonster? Dit vind ik dus een vraag niet voor een man, maar voor een vrouw.
0: Ja,
1: je bent stil, dat weet ik.
0: Nee,
1: vraag aan een vrouw wat voor auto dat ze heeft. En 9 van de 10 vrouwen zeggen de kleur erbij. Die zeggen niet van ik heb een Volkswagen. Nee, ik heb een rode Volkswagen. Dat is gewoon zo.
0: Ja.
1: Dat is onderzocht. En het is dat vrouwen altijd, in ieder geval 90% van de vrouwen zo'n beetje, die zeggen altijd als ze wat voor auto ze hebben, dat ze altijd de kleur erbij zeggen. Altijd als in de gaten.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de kleur ook nog niet genoemd. Maar achteraf gezien had ik misschien een andere kleur moeten kiezen. Want ik heb een hele leuke auto, maar die is zwart. Heb je ooit een zwarte auto gehad? Het heet is, dan...
1: Hallo, goedemorgen. Even bij de les zijn. Ik heb een zwarte auto.
0: Ja. Heb je gemerkt dat je meer moet poetsen?
1: Poetsen? Wat is dat?
0: Ja, dat bedoel ik. Dat is bij mij ook zo.
1: Een auto is bij mij een gebruiksvoorwerp. Het is geen statussymbool. Ik heb gewoon een doodsimpele... wat wist je? 6 jaar oud, 5 jaar oud. Een Skoda Fabia. Dat is alles wat ik heb.
0: Ja.
1: Geen geest uitlaten onder en
0: weet ik ook niet. Maar hij is zwart en zwart... ook de hitte aan. Dus zomers is die veel warmer en 's winters schijnt die kouder te zijn. Dat is een natuurkundig iets. Daar had ik eigenlijk niet over stilgestaan. Ja, maar ik vond het gewoon een hele leuke auto. En het merk en zo.
1: Hans, is nou het belangrijkste van een auto.
0: Ja, dat merk, kwaliteit.
1: Ja, leuk.
0: Leuk, ja.
1: Vandaag gaan we de lijst van de muzikale bingo bekendmaken. En ook welk onderwerp het is.
0: Hadden we dat niet gezegd?
1: Hebben we niet gezegd?
0: Nee.
1: Hebben we niet gezegd?
0: Nee, hebben we nog niet gezegd. Oeh, kunnen we... Ik neem die uitspraak... De dingen moet je uitspraak maar terugnemen, Maria. Dat er structuur is als Erik er is.
1: Timmy, want, jij hebt gelijk.
0: Nee, Maria zei dat.
1: Nou ja, maar Timmy zegt van... heb je gehoord, dinsdag en woensdag 30 graden, het lijkt wel zomer.
0: Ja,
1: dat is het onderwerp.
0: Ja, ja, ja,
1: zomerse
0: ja.
1: platen die met die temperatuur te maken hebben... die we nog gaan krijgen. Dus mocht je iets weten, stuur snel op omroepvenraad.nl... en druk even op die groene knop. Dan kun jij een zomerplaat. Dus niet over de zon, maar over de zomer. Zowel Nederlands als Engels mag. Of Frans, of Duits, ja. Weet ik veel.

0: zonder dat waar deze muziek nooit meer zullen gaan horen.
1: Nou, we hebben hem net nog gehoord.
0: Ja, nee, ja, maar sorry, ik bedoel live.
1: Ja, ja, dat is jammer.
0: Met
1: ja.
0: Josh Koeymans erbij. Ja, ja, ja, ja. Blijft zonder.
1: Het blijft toch.
0: Golden muziek. Earring en When the Lady Smiles. Brad, je tijd op 8:55. Dus.
2: En daar gaat hij weer.
3: Ik ga graag bingo.
2: Is het
3: nou zo leuk?
2: Bingo!
3: Bingo!
4: De muzikale
3: hè?
2: Bingo!
3: Bingo!
2: Bingo!
0: We gaan de muzikale bingo wel spelen. En als jij denkt van, hey, daar wil ik mee meedoen. Wat moet ik doen? Ah, heel simpel. Jij stuurt even een appje naar omroepvendrij.nl en drukt daar even de groene knop. En dan stuur je een appje van ik wil een bingo kaart. Krijg jij van mij of van Hans krijg jij 3 getalletjes tussen de 0 en de 11. Oftewel 1 tot en met 10.
1: Hij
0: is wakker, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Als ze zeggen van tussen de 1 en 10, dan is het 2 tot en met 9.
1: Nee, maar... Ja.
0: En die corresponderen met een plaat. En als een van die 10 platen gedraaid wordt, dan mag jij dat betreffende getalletje wat erbij hoort afkruisen. Heb jij 3 getalletjes afgekruist, dan als de Wiedeweerga... Hey, wanneer heb je de laatste keer dat gebruikt, Wiedeweerga?
1: Een jaar geleden of zo.
0: Toch wel. Ja. Maar dan ga je als ze bieden weer gaan een appje sturen met een hoofdletters bingo!
1: Ja, en dan heb je prijs.
0: Dan heb je prijs.
1: Ja, één van de prijzen.
0: Ik kom vaak even op de prijzen terug. Nou, we zullen eens even gaan kijken. We hadden het thema zomer. Want het gaat echt de komende dagen gaan we weer richting... Maar net niet halen we dat, maar net richting de 30 graden.
1: Ja, gelukkig is het een beetje andere 30 graden dan toen het echt zomer was. Hè. Het is minder lang en het is uit te houden.
0: Het is, maar was het 25 september, officieel is het herfst.
1: Ja.
0: Het lijkt wel zomer.
1: Ja, ja, ja. Heerlijk, heerlijk.
0: Die zomer begon zo wat in mij.
1: Zo zou het mij de echte zomer mogen zijn. Dat is mijn opvatting.
0: Oké, 10 platen die te maken hebben met de zomer. Ik begin met de nummer 1. Balletje 1 is Taylor Swift met Cool Summer.
1: Ja, we hebben erbij vergeten te zeggen wie dat ingestuurd heeft.
0: Dat heb ik zelf gedaan.
1: Oh, heb je zelf gedaan. André Hazes die is door Theo ingestuurd en die vraagt zomer in mijn bol.
0: Abba, Summer Night City vinden we op 3.
1: En op 4 DJ Jazzy Jeff met The Summertime.
0: All Summer Long van Kids Rock is ingestuurd door Jos en die staat op nummer 5.
1: En nummer 6 de Player...
0: Playa Hitty.
1: Oeh ja, de Summer is Manic. Ja, Playa Hitty. Ja, ik ken hem wel.
0: Playa Hitty.
1: Ja, Playa Hitty. Ja, ik ken de titel wel.
0: Luister nou eens even naar de grap. Playa Hitty. Weet je hoe die plaat heet? Playa Hitty.
1: Playa Hitty. Ja, Hitty is de hitte dan. Ja, Playa is de beach. Ja, zoiets. Het kwartje had even nodig om te vallen. Ja. Okay. Doe jij de volgende maar dan.
0: Rutger van Baneveld. Moet dat? Ja, dat moet zijn kennelijk. Oké, dat is voor mij de plaspauze. Zwoele zomernacht in vinden we op 7.
1: Oh, en voor mij is dit geen plaspauze.
0: Nee,
1: Diesel.
0: Nee.
1: Nummertje 8, Diesel. De Social Liter Summer Night.
0: Heerlijk,
1: ook een van jouw favorieten, volgens mij.
0: Als je komt, draait je van albumversie.
1: Ja, vorige week nog gedraaid, volgens mij.
0: Dat zal best kunnen, ja.
1: Kijk, luister ook wel eens naar jou.
0: Oh, ben jij dat?
1: Oh, ik ben dat.
0: John Travolta en Olivia Norty John zijn zo morgen eigenlijk. Jaren zijn Joy Olivia. Summer Nights uit de film Grease.
1: Ja, ja. En als laatste nummer 10, de Bryan Adams en de Summer of 69. Ja.
0: Nou, dat zijn die platen.
1: Staat hier foto's geschreven? Bryan is met Griekse E, volgens mij niet.
0: Nee.
1: Met een I.
0: Nee.
1: Nee? Oh. Echt? Oh. Volgens mij...
0: Ik pak al de Bryan May versie.
1: Oké. Wacht.
0: Maar nu. Ja, we gaan even de prijzen bekendmaken. Want we hebben in het begin van het programma hebben afscheid genomen van de vrijlaat niet-machine.
1: Ja, die waren op.
0: Die hebben we niet meer.
1: Ja, niet
0: is meer. Niet meer in het appassortiment.
1: Ja.
0: Nou, ik heb lang zitten zoeken. Ik heb wat overleg gehad. En ik heb... een vervangende prijs daarbij. Ik zal eerst een andere prijs even noemen. De 4 kaarten voor Euro Disney krijg je. Als je wint tenminste, als jij de eerste bent met bingo. 6 zeer milieubewuste zonnepanelen. En dan?
1: Nu komt-ie.
0: Ja, nou komt-ie. De nieuwe prijs, die voorlopig... we hebben een contact van een jaar. Oh, waar is die met zijn muziek gebleven? Wacht even, gaan we even nieuw starten. Ja, op je. Komt ie. Oh.
1: Jongen. Structuur,
0: ja, structuren, brouwen. Ja, er zit een structuur, brouwen.
1: Structuur is dat het allemaal fout gaat. Ja, dat
0: is ook een voorbeeld.
1: Ja.
0: Nee, ik heb een contract afgesloten met het bedrijf voor een jaar. Mm-hmm. En we moeten wel een keer de site van dat bedrijf erbij noemen.
1: Ja.
0: Dat is de voorwaarde. Het is geen reclame, het is gewoon, ja, het is gewoon informatie. Mm-hmm. Ik zeg dus speciaal voor de vrouwen, maar mannen kunnen ook koken.
1: Ja. Ja, dat zijn topkoks als man. Zijn.
0: Wat heb ik namelijk kunnen regelen? Een pannenset. Een set van 3 pannen.
1: Ja, en we moeten het bedrijf even noemen.
0: Ja, en die zijn geschonken door de firma DAK-pannen.nl.
1: Ja.
0: DAK-pannen.nl.
1: Ja.
0: Ik heb zelf
1: het is eruit. Zeg maar gewoon tegen het bedrijf als ze daar iets over zeggen. We moeten nog oefenen.
0: Ja, we moeten gewoon oefenen. DAK-pannen.nl.
1: Ja.
0: Pannen.nl. Ja, nou, ik heb hem.
1: Okay. Topprijzen, moet
0: ik volgende
1: zeggen.
0: Uur komt jouw item. Dennis Cox heeft cabaretteketet. Als item in elke week in de uitzending. Mm-hmm. Markelone heeft de vraag van vandaag. En ik

0: Arie, die maakt wel goede jingles, hè? Die zingt wel
1: ja, ja, maar je moet even die sleutel naar beneden schuiven, want die gaat eigenlijk die sleutel draaien.
0: Ja, dat moet ook.
1: Hoezo? Ik dacht ja, ik dat je even daar de plaat draaide en dan de sleutel.
0: Nee. Ik moet al een verhaaltje gaan maken.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Dadelijk heb je een item, dan moet jij op, volgens dat item moet jij iets doen. Is vocaals.
1: Ja.
0: He, je hoeft geen dingen te. Geen kul te graven.
1: Het lijkt Holiday FM wel.
0: Daar heb ik nog mee. Ja, ik heb niet. Tuurlijk heb ik het geluisterd, maar ik heb het nooit meegemaakt. Ik was de stem van de Holiday FM.
1: Ja, ja, maar ik
0: Holiday,
1: was
0: Holiday FM.
1: Ja.
0: Nee, en dan na dat verhaal komt die sluiter. Dus,
1: ja, oké.
0: Okay. Ja, ik wil gewoon een heel kort verhaal. Ik bedoel, ik heb deze week hard moeten werken. Ik heb weinig tijd gehad om voorbereiden. Sterker nog, ik moet nog het programma van morgen. Morgen vroeg moet ik nog voorbereiden voor het programma van morgenmiddag.
1: Oh ja, maar ja, heb je nog geen.
0: Nee, maar het is gewoon een geweldige plaat. En sommige vragen, die vragen me ooit. Erik, weet jij wie die vrouw is in het begin van de videoclip? Dat is een blonde vrouw met een zwarte streep op haar ogen. En dat heet Debbie Lang. En Debbie Lang was toenertijd de vrouw van drummer Roger Taylor.
1: Oh, die videoclip waar de stofzuiger is?
0: Nee, de trein.
1: Oh, dan heb ik dan een verkeerde
0: de trein.
1: Dan ga ik even de videoclip opzoeken.
0: Ja,

0: nu hoor ik het ook. Hier.
1: Het is heel gek. Ik hoor eens.
0: Ja, ik hoor
1: jij, wat hoor jij nou?
0: Heel zacht het jingletje van de
1: Ik hoor nou alleen maar muziek op mijn koptelefoon. En ik weet niet waar dit vandaan komt. Even alles dicht halen? Nee.
0: Ja. Dat is gewoon onze jingle.
1: Oké. Nu is het stil. Nu is het stil. Blijf nou stil. En blijf stil. En blijf stil.
0: Nog wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Oké. Okay. Het is tijd geworden. Ik weet niet wat hier gebeurt.
2: Tijd geworden. Volg. Ja. De muzikale.
1: Hetzelfde muziekje waar ik net op de koppel voor had.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dat toch was deze player niet.
0: Nee.
1: Hans, wil jij even met de heftruck even de binkenmolen van de kast afhalen?
0: Ja, dat ga ik doen. Maar mijn hoofdtelefoonkabel is niet lang genoeg, dus ja, ik moet even zeggen...
1: Ik zeg wel wat je moet doen. Als jij me... Ik heb de stekker eruit gehaald. Nou, komt je heftruck een beetje... Jij moet even aanwijzing geven. Aanwijzing geven! Omhoog, omlaag. Ja, ja, ja, en?
3: Stoppen. Staat-ie?
1: Nee, accu is leeg. Laat me los. Oké. We gaan draaien, Hans. Zet even een microfoon erbij. Naar hem horen.
0: Gaat dat?
1: Ja, dat gaat wel. Dan gaan we gewoon even draaien. Oké, balletje nummer 1. Ja, komt ie aan.
0: Ja.
3: Rustig. Nummer 8.
1: Nummer 8 is Diesel. Oh, Diesel. Meteen al. Ja, geweldig. Goed bezig, jongen. Doe er nog eentje, want we lopen een beetje achter, denk ik. Wacht even, halen we dat? Haal er wel twee even later. Kijk, ik doe dat anders. Ik heb al die platen al klaarstaan in de player.
0: Ja, zo hoort het eigenlijk.
1: Ja, goed hè?
0: Nummertje 1.
1: Nummer 1, Taylor Swift, Cruel Summer. Oké, heb jij nummer... we kijken, wat was het?
0: 1, 8.
1: En nummer 1. Kruis even aan. Als je 3 platen hebt met die gedraaid zijn, die staan op jouw briefje, dan heb jij bingo. En wat was hij er eenmaal voorgesteld, deze? Nee, het was er niet al voorgesteld, maar ik heb er zelf nog in gezet. Van Britta Hans en van mij. Diesel, ze bestaan niet meer. En nummer 1, nummer 1 hit, maar wel een gigantische hit in Amerika. Was ja, vorige week al 2 weken terug te horen bij Weekenddienst.
0: Ja, die LP heb ik thuis liggen, wat in de tank. Ja, die heb ik echt. Ja, die LP heb ik.
1: Dan moet je toch eens een keer een vinylavond weer doen.
0: Ja,

0: klinkt aardig hol, hè.
1: Ja.
2: En dan ben ik wel... Ik was, toen we dit mengpaneel kregen, dat nieuwe...
1: Ja.
2: Toen hadden ze daar ook een standje galm opgezet. Ik zeg, dat moet je niet doen. Ik zeg, daar gaat iedereen mee spelen.
1: En wie doet? Wie speelt de meeste dan mee?
2: Kijk, dat moet dus, nee, ik moet even complimenten geven aan de collega's... als ze dus daar heel bewust mee omgaan, dat moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Daarover gesproken, ik heb je al straks al verteld... ik heb zelf een mengpaneel gekocht. Ja, het naast digitaal, van mezelf.
1: Ja, leuk speelgoed. Ik had ook speelgoed gekocht, daar hebben we het net over gehad.
2: Een auto?
1: Ja.
2: Oké, zo dadelijk in de derde uur hoop ik dat we het item Hans kunnen we bekendmaken. Ik kan de jingle niet vinden.
1: Oh, dat is misschien een geluk voor mij.
2: Nee, je moet ergens staan. Dus, ik heb hem al gehoord namelijk. Dus, nee, maar hij moet ergens staan. Hij staat denk ik verborgen. En ik heb al een appje gestuurd naar Dennis... als hij tijd heeft om bij zijn broer even te kijken op zijn telefoon. Hij is naar het concert van zijn broer. En ja, dan kunnen we die moppen, die grappen, de item even doen. Tot die tijd gaan we ons opmaken voor het nieuws van 9 uur. En daarna gaan we, na het nieuws van 9 uur, gaan we carnaval vieren.
1: Ja, en een 92-idee ook.
2: Een 92-idee. En we gaan zeker nog een paar keer draaien met de winkelmolen.
1: Zeker.
2: We hebben nummer 1, nummer
1: 8. Ik heb niet van niks hier naar beneden geslingerd.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Dus dat allemaal zo na het nieuws van 9 uur.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
4: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
5: Ja Peter, een mooi 70er-jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
4: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming... tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
6: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
7: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
9: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
8: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
10: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
8: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Is tot straks ook al de man die hier achter de knoppen zit. De man met de snor. De man die alles weet hier van de techniek in de studio. Erik van Rotterdijk.
1: De 3 na 5.
0: Wacht even. Sorry, ik neem het is blauw en je zei niet.
2: Ik neem mijn woorden terug.

0: Nee.
1: Oh, hij is zo flauw, hè.
2: Ja.
1: Nee.
2: Flauw.
1: Hans, ja. Jij hebt vandaag een nieuw item.
2: Ja, je kon de jingle niet vinden.
1: Ik heb het even geappt. Hij staat nog niet in het systeem. En wij kunnen dus niks importeren hier. Maar heb ik tenminste dan gelukkig hebben we weer vrienden in die thuis zitten. Marco, die dus niet vandaag hier is, maar toch aan het luisteren is kennelijk of iets. Die zegt van, ik importeer hem maar even op afstand.
2: Oké.
1: Dus we gaan daar toch een item doen.
2: Oef.
1: Oké? Dat allemaal.

0: ik altijd op een scherm zien van wat ik gedraaid heb. En dan kan ik dus nou niet, dus ik moet even terugklikken van wat ik allemaal gedraaid heb. Even kijken, wat heb ik gedraaid? Volko heb ik gedraaid, de Cardigans heb ik gedraaid en de Wild Cherry heb ik gedraaid.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja, ja, nou goed, dan moet ik hier even wegklikken. En
1: en dat was er eentje te veel, volgens mij.
0: Ah, maakt niet uit.
1: Je hebt dit allemaal onder controle, ik zie
0: het. Hey, jongens, ik heb helemaal niks onder controle. Nou ben ik jouw item wel kwijt.
1: Ja, het staat rechts.
0: Ja, hier bij items. Wacht even.
1: Onderaan, bovenaan.
0: Nou, we hebben jouw item gevonden.
1: Ja,

0: Oké. Nee, we gaan eerst de muzikale.
1: Laten we horen.
0: We gaan eerst de bingo doen.
1: Oh, dan moet ik even opschrijven.
0: Ja, jij moet even opschrijven.
1: Ik ga opschrijven.
0: Oké. Okay. Het is al 16 minuten over 9. We hebben nog maar twee paten, de twee bungalowtjes gehad. Dus dat moeten we niet hebben. Dus even kijken wat er nu tevoorschijn komt uit die gigantisch grote rode bingomolen. Als we maar een keer komen kijken, dan kun je misschien, het is echt een heel groot dingetje hoor. We hebben het van nodig om de Engelse plaat te zetten. Sorry?
2: Nummer 4.
0: Nummer 4, dat is DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince met Summertime. Oké, okay, die gaan we zo dadelijk draaien. Als je hem hebt, mag je hem aankruisen op je kaart. Nog een keer? Ja, goed maar. Doe maar.
2: Dan kunnen we.
0: Ja, daarom. Dan moet je steeds op een deel lopen. Mooie moe van. Dat moeten we niet hebben.
2: Nummer 2.
0: Nummer 2 is André Hazes. Ik heb de zomer in mijn bal. Oké. Dan nu. Het moment. Heb ik een... eens kijken. Ja, heb ik. Oké. Dennis Cox heeft Cabaret-Quintet. Marco Loenen heeft De Vraag van Vandaag. Ik zei de Gek heeft De Queenplaat van de Week. En het item van Hans Dossers.

0: moet even bijzeggen, Sandenbeck vergeten, die heeft dat item Maakt Zich Druk. Ja. Oké. De mop. Dat is één voorwaarde bij, ben ik vergeten te zeggen.
1: O ja?
0: Het mag geen mop zijn van, in de vorm van een vraag. Het is groen en het zit op een... Hij valt
1: dan
0: op jongens.
1: Dan moet je mij nog even wat tijd geven, want ik had juist wel een...
0: Het moet wel een beetje een verhaal zijn.
1: Oké, nee, dan moet ik even doorzoeken.
0: Nee, niet van het is groen en het valt op jongens, kermit de flikker. Of
1: niet het verschil tussen een oven en een vuilnisbak.
0: Nee. Het moet echt een verhaal zijn. Dat vertelde Dennis tegen ons dus.
1: Oké, nou, dat is goed, dan moet ik even verder zoeken.
0: Oké, gaan wij even de bingo doen. We beginnen met nummer 4 en daarna hebben we dus nummer 2.
2: Drums, please!

0: Laat deze van André Hazes. En ik heb de zomer in mijn bol. Ik moet er even iets intypen. En dan kan ik doorgaan met het volgende.
1: Ja, we hebben nog geen bingo uitgegeven gekeken.
0: Dus hebben we nog geen bingo?
1: Even middendelen.
0: Oké. Mocht je op één balletje te wachten. En je hebt hem dadelijk. Snel even appen. omroepverderaan.nl met de groene knop drukken. En dan het woordje bingo even sturen.
1: Ja, dat zou wel heel groot zijn. Want we hebben pas 4 dingetjes gedaan.
0: Het kan.
1: Ja. Ik ga eigenlijk nog weer even wat...
0: Het kent? Het kent?
1: Ja.
0: Het kent?
1: Het kent.
0: Het kent. Het kent.
2: Vrijlaat presenteert het 90-2 idee.
0: Deze zangeres, die ken je. Ze heeft onlangs nog een paar maanden geleden... toen de laatst verschenen single 3-2-1 gepresenteerd. En nu heeft ze een nieuwe. Ik heb het over Bente. Ze deed in 2012 mee aan de Voice Kids. En 9 jaar later verscheen haar nummer Nee Nee, een duet met Maan. En met het nummer behaalde Fokkens haar eerste hitnotering. Bente Fokkens heb ik het dan over. Het nummer kwam binnen op de 28e plek in de top 40. En vorig jaar schreef ze voor een Serious Request het themanummer Hoogtevrees. Na haar deelname aan het programma Beste Zangers scoort ze hit na hit. Waaronder Kan Je Me Zien, 3-2-1 en Hoe Hou Ik Dit Vast, een samenwerking met Bluff. Ze staat op menig festival en sleept er zelfs begin dit jaar in de Edison binnen. Dus ja, kwaliteiten heeft ze wel. Ze heeft nieuwe single uit, Parachute heet die. En in deze nieuwe single kiest Bente voor vertrouwen. Ze zegt zelf over iemand die haar opvangt wanneer ze durft te springen. Haar parachute kan thuis blijven. Liefde is als een vangnet zonder reservekoord. Reservekoord. De hele week hoor je Bente met Parachute als het 90-2...

0: Wat denk je, 2D voor de komende week? Bente hoor je met Parachute.
1: Ja, goede keus. Ja, ja. Ja.
0: En door. Nee, dit valt al onder in mijn categorie van goede Nederlandse muziek.
1: Ja.
0: Goede Nederlandstalige muziek, laat het even duidelijk zijn.
1: Ja, mijn microfoon valt bijna uit de ding. Ik ben hier aan de schroefjes aan het draaien. Zo te zien zit hij nu vast. Ja. Oké. Okay. Ja, met dat je draait met die molen, dan...
0: Ja, geeft de molen maar wel een schuld.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké.
1: Ja.

0: Ja, ik heb er eigenlijk twee. Een flauwe mop of een leuke mop?
1: Het is maar alle twee.
0: Doe het allebei.
1: Ja. Alle twee, maar dat lijkt me wel leuk.
0: Ja, ik zal eerst met een flauwe mop beginnen.
1: Een flauwe mop.
0: Kom een beetje in de stemming. Okay. Thuis is mijn lamp kapot en ik ben even naar de lampenzaak gegaan. En dan kom ik daar en hangt er een bordje. Hallo, geen lampen.
1: Oh. Oh, wacht even.
0: Misschien heb ik die klemtoon verkeerd.
1: Ik snap hem.
0: Maar deze vind ik eigenlijk veel leuker. Was een juffrouw die vraagt aan school aan Anna wat ze later wil worden. En dan zegt Anna, ik wil later model worden. En dan zegt de juffrouw, maar als je daar dan nou te lelijk voor bent, vraagt de juffrouw. En dan zegt Anna, dan kan ik nog altijd schooljuf worden. Wat is die categorie flow?
1: Ik voelde hem aankomen.
0: Ja, als ik wat meer tijd had, had ik een hele grove mop. Maar die kon ik even. Daar kwam ik even.
1: Nee, maar oké, je weet nu wat de bedoeling is.
0: Dus de bedoeling
1: elke keer als jij nu in de studio bent.
0: Moet ik een mop.
1: Dan moet jij dan heb de tijd om een mop uit te gaan zoeken.
0: Oké.
1: En die mag, let er wat tijdstip is, maar die mag zelfs een beetje. Mag wel, dus.
0: Is goed. Nou, afgesproken.
1: Eén plaat nog. Dan gaan we nog twee keer draaien.
0: Ja, dat moet wel, ja.
1: Want we hebben nog maar vier nummertjes. We hebben gedraaid. Kan je het even zeggen?
0: Nummer 1 hebben we gedraaid. 2 hebben we gedraaid. 4 en 8 hebben we gedraaid.
1: Die van niemand alle 3 of alle 4 of de 3 ervan op elkaar staan.
0: Nee, nog niet.
1: Dit zijn de Pet Shop

0: Ja. Moet eigenlijk een alarm draaien.
1: Dus een alarm?
0: Het geldt echt om altijd, toch? Het geldt echt om. Het Pet Shop Boys alarm.
1: Oh nee, dat weet ik niet, even niet. Dat moet ik even
0: Daarover gesproken, als je daar naar huis rijdt...
1: Ja.
0: Je moet natuurlijk niks, maar als je Veronica aanzet... dan hoor je Giel Beelen weer. Die heeft een nieuw programma bij Veronica vanaf vandaag.
1: Oké. Okay,
0: iedere vrijdag van 10 tot 1.
1: Ik kom waarschijnlijk toch in de file, dus dan kan ik dan even luisteren.
0: Ja, Limburg wordt een beetje lastig met Veronica, dat weet ik wel. Dus,
1: Nee, volgens mij kan ik hem wel ontvangen.
0: Ja. Of heb je DRB?
1: Ja, ik heb ook DRB.
0: Oh, DRB.
1: En ik heb gewoon ook de CarPlay met de stream en zo. Oh. Dus ik heb alles.
0: Ik heb gewoon een simpele radio in mijn vrachtwagen.
1: Okay. Ja, een vrachtwagen maar in je eigen auto.
0: Ook simpel.
1: Oké.
0: Okay, ja, ja. Ik heb nog wel een radio met DAB thuis liggen, maar dat is duur om dat in te bouwen in zo'n bestaand systeem.
1: Oké, okay, ja.
0: Oh, wacht. Ik moet player 2 hebben.
2: De muzikale.
0: Ja, we gaan weer draaien.
1: Ik loop weer naar het gat toe.
0: Ik zei verkeerd, jij gaat weer draaien.
1: Ja, gaan we draaien.
0: Jij gaat draaien al rap. Hey. We hadden al nummer 1, 2, 4 en 8 en daar komt nu bij.
1: Nou, de raddraaier heeft gedraaid.
3: Die had bij de mop gekund.
0: Ja.
1: Nummer 7.
0: Nummer 7, dat is... Oh, nee, hè. Ik ga een sigaretje roken. Oké, we doen er maar eentje, want dan moet, ja, dat moet lukken.
1: Dat is Rutger van Barneveld trouwens.
0: Ja, ik weet het. Ja,
1: ik had even geen spiek.
0: Ja, nee, laat maar, hou maar. Ja, doe maar, ik ben bang dat we bij 6, bij 5, nou, dat moet wel lukken.
1: Oh.
0: Ja, oh, ik hoor wat...
1: Nummer 3.
0: Ja. Oh, mag je eerst draaien of... Nee.
1: Oh, dat maakt mij niks uit te volgen.
0: Nee, eerlijk is eerlijk.
1: Even afstrepen.
0: Eerlijk is eerlijk. Abba met Summer Night City, dat gaan de twee worden. En dan, ja, moet gek gaan, wil je dan niet iemand het woordje vinger sturen. Nee, dit moest ik hebben. Ah, moest.
1: Oh, dat is...
0: Nou, weet je, het is, ik doe geluid voor een band, The Given. En die speelt dit, is kort old cam. Oh. Het werkt wel.

0: Nou, maandag geleden was in Deurne was de Abba Gold Europe tribute band in het cultuurcentrum.
1: Oeh, leuk.
0: Ja, die ken ik al jaren, die band. Die heb ik in Vlierde leren kennen. Die hebben daar 4 of 5 keer gespeeld. Contact meegehouden altijd, dus ik ben bezig kijken. Ik mocht backstage en alles, dus lekker even kunnen bijpraten. Ik had het met de gitarist Gary had ik het erover. Van hoeveel tribute bands van ABBA zijn er in Engeland?
1: Ik denk heel veel, ik heb geen idee.
0: Meer dan 100.
1: Ja, ik was bij de Oranjerie een hele tijd geleden. En toen hadden ze het ook over een tribute band van de Eagles bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nee, niet van de Eagles, van die andere... Ja, in ieder geval een andere tribute band. En die zei ook al van, in Ierland hebben we de beste. Maar hier in Nederland hebben jullie weer jullie eigen tribute bands van die groep. En ik kom toch niet op de naam.
0: Ik zei straks al, ik heb een neef in Nieuw-Zeeland wonen. Hij is ook muzikant. Ja, niet meer. Hij is gestopt. Hij had gewoon een kantoorbaantje. Maar die is jarenlang beroepsmuzikant geweest. En die vertelde mij toen hij hier in Nederland was van dat het dus... Maar praat ik over jaren 80. Waren dus bands. Die speelden alleen maar muziek van een bepaalde band. Wat we nu dus kenden, als zij een tribute band.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is wel logisch. Ik bedoel, voor een band om even naar Australië of Nieuw-Zeeland te gaan... je kunt 6 optredens doen, als je bent, is je tour daar klaar.
1: Ja.
0: Zoveel plaatsen zijn er niet. En dan hebben we het toch over de tribute bands, live muziek. Volgende week zondag, 4 oktober... maar dat is weer zover, voor de 10e keer hier in Venray... en voor de 30e keer in heel Nederland, de popronde... En wij doen ermee. Wij pakken dit jaar weer groot uit. Ik ben al 2 dagen bezig met het decor opbouwen.
1: Ja, ik zag het. Ziet er goed uit.
0: Ja, ziet er goed uit. Ziet er leuk uit weer, ja. We hebben hier in Venray, bij Onder Venray, krijgen wij 4 studiosessies. Van 2 bandjes en 2 singer-songwriters. Er zijn, even kijken welke volk geworden was. Oh ja, De Hoek. Die trapt af om 2 uur. Om 3 uur hebben we singer-songwriter Maxime. De Hoek is trouwens rockmuziek. Het zijn een trio met rockmuziek. Dan krijgen we die Awkward. 5 personen. Daar heb ik daar een heel mooi verhaaltje over. En dat is indie-muziek. Om 4 uur dus, tussen 4 en 5. En dan sluit je het laatste uur af met tussen 5 en 6 Weird Youth. En Weird Youth is dus geen band, maar ook weer een singer-songwriter. Die spelen Americana-muziek. Zegt mij dus helemaal niks.
1: Ja.
0: Maar we hadden het over singer-songwriters. We hadden het over tribute bands. Uh-huh. Eentje hier uit de regio, heel bekend, is de Tribute to Toto.
1: Ja, die heb ik gezien met Marco in het...
0: Ja, jij bent daar geweest, ja.
1: Ja.
0: Nou, het leuke van alles is, want... eens even kijken. Joop Koenen, onze top-techneut... Uh-huh. Die gaat dus de techniek doen bij al die optredens.
1: Oh,
0: en die zei al tegen mij van... Erik, ik hoop dat we de Awkward krijgen. We hebben daar we hebben dus in zoverre inspraak bij Marco Gommans... dat ik zeg tegen Mark, ik wil 2 bandjes hebben en 2 singer-songwriters. Dus dat we een beetje... een bandje opbouwen kost nogal veel tijd. Uh-huh. En soundcheck en dergelijke. En we beginnen altijd met een band. Maar, even kijken, ik ben ondertussen even iets anders aan het zoeken. Maar die Awkward, de drummer van de Awkward... Uh-huh. Is de zanger van Tribute to Toto. Jeroen Mooi.
1: Ja.
0: Dat is heel apart.
1: Ja, dat is chique.
0: Dat is heel apart. Want hij is dan achter de potten en pannen kruipt.
1: Ja.
0: Dus ik zal even schema even...
1: Potten en pannen, ja.

aan de pophonders, maar dan de landelijke pophonders. Uh-huh. Dat doen we trouwens de hele dag. Buiten de optreden zonder, er wordt alleen maar muziek gedraaid van bands die ooit eens een keer bij de pophonden gespeeld hebben. Maar daar zit ook een Kensington bij, daar zit een raccoon bij, noem ze maar op.

0: openbare gelegenheden waar al die bands optreden. Ik heb hier een boekje. Ik had hier een boekje waarin stond al hier. De hele schema van wat er dus speelt vanaf 12:30. Is dat zo ontzettend veel. Dus ik ga het nog even, niet opnoemen. Als
1: nee, het is radio, dus jammer. Anders hadden we het kunnen laten zien.
0: Ja, nee, sterker nog, ik zou graag een site hebben, maar we komen onze site niet op. En ik heb een promo klaarstaan voor op de radio, waar we dus dat aankondigen, maar dat eindigt met meer informatie op omroepvenrij.nl. Maar als wij niks op die site kunnen zetten, kun je niks vinden.
1: Ja, het stond in een speciale map, maar die link ernaartoe, konden ze niet zetten. Dat was
0: als, het. Als dat werkt, alles staat klaar om zo snel mogelijk te maken. Ook op de sociale media kun je het allemaal hebben. Weet je wat ik doe? Ik ga je Tribute to Toto draaien.
1: Ja, nou weet ik ook de titel van die band die ik heb gezien.
0: Oh, zeg het eens.
1: Take It to the Limit.
0: Take It to the Limit.
1: Ja, een Eagles
0: Tribute. Ja, ik wil zeggen, dat is...
1: Ja.
0: Die is eigenlijk ook wel leuk, Jannemar. Die is eigenlijk ook wel leuk.
1: Ja, die is zeker leuk. Daar begonnen ze ook mee. Ja. Mag ik ook draaien?
0: Hebben we die? Eagles?
1: Eagles, take it, even kijken. Even
0: alfabetisch volgorde, take it. Ja, doe take it.
1: Take it to the limit. Ja, die is leuk.
0: Gaan we dat doen.
1: Goed zo. Oh, super, dankjewel. Ja?
0: Nee, ik wil zeggen, volgens mij heb ik net een appje binnenkomen. Met hoofdletters uitroepteken. Als jij even kijkt wie dat is geweest. Want voor mij hebben we een bingo.
1: Als die in de app
0: ja, kijk maar even. Er zijn Eagles en Take It to the Limit.

0: of je kijkt op je RDS, staat Eagles Randy Meisner. Ik weet niet wat het wil zeggen, hoor. Take it to the limit. You're the Eagles. En je mag niet zeggen de Eagles. Mag niet.
1: Lul er nou niet doorheen, man.
0: Nee, ik ben tijd mee. Ik heb mijn tijd niet meer.
2: Dit is gewoon een wedstrijd.
0: Theo, jij hebt gewonnen.
3: Is er iets?
0: Ja,
1: ja, ik vond het.
2: Bingo!
0: Theo had 2, 3 en 8. En een van de prijzen is, als ik in de studio ben... want dan mag Theo de opname starten... en dan maak ik een jingeltje voor hem... dat hij de prijzen gewonnen heeft.

0: niet er doorheen lullen, maar je hebt een fout gemaakt.
1: Wat heb je
0: de derde prijs. DAK.
1: DAK-pannen.
0: Ja, maar je zei DAK.
1: DAK-pannen. DAK-pannen.
0: Fout. DAK.
1: DAK-pannen.
0: Zo.
1: Jongen, wat een verschil zeg.
0: Ja, maar dat is wel of je de adverteerder vindt of niet.
1: Ja, nee, je hebt gelijk.
0: Ja.
1: Ik kan niet opnieuw beginnen. Ik kan niet opnieuw beginnen, want we lopen tegen het einde aan. We hebben 30 seconden afhankelijk.
0: Hebben we nog wat zinnigs te zeggen?
1: Nee, we hebben die zeg. Wacht even, wat doe ik? Laatst gewoon even horen. Even knippen, Theo. En als dan slot de nieuwe prijs, Theo. Een pannenset van 3 pannen.
0: Dit is een sigaretje, Erik.
1: Dit is wel slecht voor mijn...
0: Ja, die sigaretten ook.
1: Trouwens. Ja, heerlijk gedaan. Nou, ook al zeggen, waarom staat mijn deeltje niet?

0: medewerkers die toch morgen vroeg geld te horen is bij Mark en Freek staan op.
1: Die ging naar de dingen.
0: Ja, die mag zeggen, die gaat naar Hilversum. Dus ja. Freek in ieder geval. Ik ben er morgen weer tussen 4 en 6. Lekker live. Dus met een happy ending.
1: Zondagavond mag ik er zijn.
0: En zij bent een zondagavond.
1: Ja, ik ben een zondagavond.
0: Met Van de Radio, de zondageditie.
1: Nee, muziekdossier.
0: Muziekdossier.
1: Ja, je zei Van de Radio.
0: Oh ja, wie doet het niet wel Van Radio zondag?
1: Theo de Wit meestal.
0: Oh, Theo de Wit, ja, dat waar.
1: Ja.
0: Ik ben toen op vakantie.
1: Oud, Erik.
0: Ik wou zeggen, ik ben toen aan Mieke, maar ik heb een druk Mieke, ja. Dus dat wordt ook niks. Fijne avond nog.
1: Doei.
0: Tot morgen.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 10 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op 2 nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
4: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
5: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
6: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
3: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
7: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
3: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.

nieuws van 12 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijne van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: "Drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen." De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer, het koelt af naar 1 graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.